0: 点呢则就给冲击正年月。
1: 你呢
0: 你呢你呢你呢你呢你呢
2: 你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢你呢